Lego. Lego. Lego.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Mannekes,
4: zombie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Goedemorgen. De Brusselse brandweer blijft staken voor onbepaalde duur, dat melden de vakbonden. De Brusselse brandweer staakt al van eergisteren. Ze willen meer middelen voor personeel en materiaal. De vakbonden zaten gisteren nog samen met minister-president Delyes. Die stelde voor om 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. De kazernes werken nu met een derde van de capaciteit, die enkel nog uitrukken voor dringende oproepen. Ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en de vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook in de Provence, in het zuidoosten en op Corsica woeden natuurbranden. In totaal zijn in Frankrijk dit jaar al 44.000 hectare natuur verwoest. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. Het heeft daarvoor een akkoord met de Verenigde Staten. Het betekent dus dat Saoedi-Arabië uranium kan verrijken en dus op termijn ook kernwapens kan maken. Zo wil president Trump de handel versterken, maar hij wil ook extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En geen tegenstand voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakte er zijn derde titel. Na goud op de punten- en afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Ook onze aflossingsploeg met jawel, ook Bart Swings, heeft een medaille gepakt. Ze eindigen derde met brons. Dan krijg je eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer, rond 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. Zondag krijgen we dan nog buien bij 22 graden.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
2: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40%

Goedemorgen. De Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens Deurne en Oostende tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen. Dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. En dat kon de Standaard inkijken. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens met bijna 27% daalt. Maar opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan het akkoord. Bijna 200.000 belastingaangiften werden vorig jaar niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jan Bon. Komt volgens experten omdat onze belastingbrief te complex is. Nochtans is het wel belangrijk om je belastingaangifte in te dienen, want wie het niet doet, moet extra betalen. Na een eerste overtreding komt er 10% bij en dat bedrag loopt op per jaar dat je het niet indient. De federale regering wil de komende jaren de belastingaangifte wel eenvoudiger maken. Een Waalse papa en zijn zoontje van 5 jaar zijn al weken spoorloos. Eind juni verdwenen ze in Onee in Namen. De auto van de man werd teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. De cel vermiste personen lanceert een nieuwe oproep tot getuigen. Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het kan gaan om een ontvoering, een ongeval of de vader is vrijwillig vertrokken. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook in de Provence, het zuidoosten en op Corsica woeden natuurbranden. In totaal zijn in Frankrijk dit jaar al 44.000 hectare natuur verwoest. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij aan mijn stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemorgen. De Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens Deurne en Oostende tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen. Dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens van Deurne en Oostende met bijna 27% daalt. Opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan het akkoord. Elke dag krijgen meer dan 215 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Vorig jaar waren er meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses. Een stijging met bijna 1,5%, dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Het aantal diagnoses steeg vooral in Wallonië. Bij mannen wordt prostaatkanker het meest vastgesteld. Bij vrouwen is dat vooral borstkanker. Ook long- en dikke darmkanker komen vaak voor. In Ecoucine in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Er raakte een voorwerp onder water. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen.

Goedemorgen. Er is sociaal overleg aan de gang in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 cipiers en personeelsleden gewond. Het gebeurde tijdens het uitdelen van het eten aan de gedetineerden en tijdens het fouilleren van een gevangene. Tijdens een wandeling vielen enkele gevangenen elkaar nog aan met zelfgemaakte steekwapens. De vakbonden eisen betere werkomstandigheden, want de situatie in Haren is onveilig. En de Verenigde Staten willen opnieuw een rol spelen in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse en Russische buitenlandministers Rubio en Lavrov hebben elkaar gesproken tijdens een top in de Filipijnen. Het ging onder meer over de relatie tussen de VS en Rusland en een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Lavrov bevestigde dat Rusland tot een oplossing wil komen. En prinses Eleonore gaat vanaf september in Nederland studeren. Eleonore is 18 en de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Ze start een Engelstalige bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Ze kan er haar eigen vakken samenstellen uit de verschillende sociale en geesteswetenschappen. Net als haar broer Emmanuel en haar zus kroonprinses Elisabeth trekt Eleonore voor haar studies naar het buitenland. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien. En frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.be.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. De Brusselse minister-president Boris Delyes roept met spoed een nieuwe ministerraad samen door de staking van de Brusselse brandweer. Slechts een derde van het brandweerpersoneel is aan het werk. Het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweerbonden leverde gisteren niets op. De vakbonden vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. De Brusselse regering zal de situatie nu online bespreken. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je dus best even langs het tankstation. Voor een liter benzine 95 betaal je bijna 2 euro. Het gaat om zo'n 1,96 euro. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar 2,91 euro. En ook vandaag werd diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n 2,23 euro voor. Er komen extra sancties tegen Rusland. De Europese lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt na wekenlang onderhandelen. Het is al het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Zo wordt het prijsplafond voor olie-export een jaar lang bevroren. Dat is net op tijd beslist, want vandaag loopt die regeling daarover af. Zonder het akkoord dreigde dat olieprijsplafond fors te stijgen door de oorlog in Iran. En zou Rusland dus meer inkomsten krijgen. Ook komen er extra sancties tegen Russische schaduwvloten en defensieindustrie. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien en frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes,
9: Pompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
5: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een

Goedemiddag. De Brusselse minister-president Boris Delyes roept met spoed een nieuwe ministerraad samen door de staking van de brandweer in de stad. Slechts 20% van het brandweerpersoneel is aan het werk. Het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweerbonden leverde gisteren niets op. De vakbonden vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. De Brusselse regering zal de situatie over een uurtje online bespreken. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je dus best even langs het tankstation. Voor een liter benzine 95 betaal je bijna 2 euro. Het gaat om precies zo'n 1,96 euro. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar 2,10 euro. En ook vandaag werd de diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n 2,23 euro voor. En in het zuiden van Italië hebben brandstichters katten ingezet om de bosbranden aan te steken, dat zegt de civiele bescherming. Ze bonden lappen met brandstof aan de staart van de dieren, waarna de katten in het hoge, droge gras liepen en het vuur verspreidden. De dieren kwamen daarbij om het leven. Ook kaarsen en glazen flessen met brandbare vloeistof werden gebruikt om de natuurbranden aan te wakkeren. Dierenrechtenorganisaties dienden intussen een klacht in. Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien en frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedemiddag.
1: Google krijgt van de Europese Commissie 2 boetes voor een totaalbedrag van bijna 900 miljoen euro. Omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder die nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven en door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden buiten de Google Play Store. In Brussel vergadert minister-president Dilies met zijn regering over de staking van de brandweer in onze hoofdstad. Amper 2 op de 10 brandweermannen werkt na het mislukken van het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweervakbonden, die vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal in Brussel. En in de Ronde van Frankrijk duiken de renners vanmiddag de Alpen in voor de 18e rit van Voiron naar Orcières-Merlet met aankomst bergop. Het is een rit van 185 kilometer en onderweg beklimmen de renners 2 cols van eerste categorie. Remco Evenepoel staat voorlopig 2e in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele truidrager Tadej Pogacar. De aankomst vanmiddag in de Tour wordt verwacht rond 5:10. En deze namiddag klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Vanavond is het helemaal opgeklaard. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaring opnieuw. Aan zee schijnt de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden zondag.

0: this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
11: Krijgen we.
10: Met ons Gamma Plus kaart.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
10: 25% op alle verf.
11: 25% op alle verf.
10: Allegas.
11: Dat is simpel.
10: Dat zeg ik toch.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè? Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Goedenamiddag.
1: Onze overheid moet dringend een wetgeving uitwerken rond artificiële intelligentie, zegt de telecomsector. Want al maar meer Belgen gebruiken AI, zowel thuis als op het werk. Ook 35% van de ondernemingen ontdekten vorig jaar het nut van artificiële intelligentie. Daarmee scoort ons land opvallend hoger dan het Europese gemiddelde. Werkgevers en vakbonden benadrukken het potentieel van AI om de productiviteit te verhogen, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de kwaliteit van het werk te verbeteren door risicovolle taken te automatiseren. Daarom dus een duidelijke wetgeving rond AI. In Italië is een Belgische paraglider van 67 gered toen hij tijdens een vlucht vast kwam te zitten aan een elektriciteitskabel. Dat gebeurde gisteravond bij Borso del Grappa in de provincie Treviso. Italiaanse hulpdiensten spraken van een moeilijke reddingsoperatie, omdat de netbeheerder eerst ook de stroom moest afsluiten. Pas daarna konden brandweermannen de Belg van 67 evacueren. De man raakte nauwelijks als bij wonder niet gewond. Het Amerikaanse Ford gaat samen met het Chinese Geely, het moederbedrijf van Volvo, nieuwe auto's bouwen in Valencia in Spanje vanaf 2028. Het gaat om de Ford Bronco en twee elektrische SUV-modellen van Geely. Ford benutte de fabriek in Valencia niet echt optimaal, omdat het enkel de Ford Kuga bouwde. Door samen te werken met Geely kan Ford de Spaanse fabriek optimaal laten renderen en kosten besparen. En Volvo engageerde zich vorige week ook nog om zijn fabriek in Gent verder uit te bouwen. Het sloot een akkoord met de federale en Vlaamse regering over steun- en financieringsmaatregelen tot zo'n 120 miljoen euro. Deze namiddag en vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve dan aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden zondag.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.

0: verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes,
8: Bompie.
7: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. Het Gelijke Kansencentrum Unia kreeg al meer dan 200 klachten over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Daar riep ze maandag tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van die Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak ook als een artistieke uiting. Daarom onderneemt het Gelijke Kansencentrum geen verdere stappen meer tegen de Nederlandse zangeres. Google krijgt van de Europese Commissie 2 boetes voor een totaalbedrag van bijna 900 miljoen euro, omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder de nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven en door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden buiten die Google Play Store. En dan nog voetbal. Club Brugge bevestigt dat een Griekse topspits Christos Tsolis naar het Engelse Arsenal vertrekt. De club uit de Premier League betaalt 40 miljoen euro voor Tsolis, die een langdurig contract ondertekende. Hij moet in Londen rode duivel Leandro Trossard opvolgen, die van Arsenal naar het Turkse Beşiktaş verhuisde. Deze namiddag en ook vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt zelfs de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start dan zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen bij 23 graden.

0: naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, meldt het parket. Speurders vonden er een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een hele tijd te koop staat voor 2 miljoen euro. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt het parket van Limburg nog altijd via een autopsie. Maar het spreekt wel van een verdacht overlijden. Daarom dat gerechtelijke speurders haar man meenamen om hem te ondervragen, maar intussen is hij al terug vrij. Het blijft ook onduidelijk of de villa eigendom is van de overleden vrouw van 69. Het Gelijke Kansencentrum Unia kreeg al meer dan 200 klachten over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Ze riep maandag tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt nu dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van die Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak ook als een artistieke uiting en daarom onderneemt het Gelijke Kansencentrum geen verdere stappen tegen de Nederlandse zangeres. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, evacueerden hulpdiensten preventief nog eens 9000 mensen, omdat bosbranden hun campings, huizen en omgeving bedreigen. Ook gisteren moest de brandweer 12.000 inwoners evacueren in de buurt van Bordeaux. Het vuur blijft zich intussen razendsnel verspreiden en vernielde al bijna 2500 hectare natuur en bos. Voorlopig raakte niemand gewond. En ook vanavond klaart het verder op en genieten we van zo'n 23 graden. Morgen start dan vrij bewolkt, daarna opklaringen. Aan zee schijnt wel de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking. Behalve aan zee, daar schijnt de zon nog altijd, bij 24 tot 28 graden. Zondag gaat het dan eerst regenen, na de middag buien en opklaringen bij 23 graden.

0: Pompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40%

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goeie namiddag.
1: De Brusselse regering investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden en nog eens 20 mensen extra bij volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden in Brussel. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken, iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Een bedrijf uit Oostkamp in West-Vlaanderen en eentje in Luik gaan belangrijke en complexe onderdelen maken voor de motoren van de F-35 gevechtsvliegtuigen. Defensieminister Franke en Waals minister-president Dolimont ondertekenden het contract op het luchtvaartsalon in Farnborough in Groot-Brittannië is dat. Defensie spreekt van een belangrijke mijlpaal. Het kocht die nieuwe F-35's om de verouderde F-16 vliegtuigen te vervangen. En een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, meldt het parket. Speurders vonden een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een tijdje te koop stond voor 2 miljoen euro. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt de parket van Limburg nog via een autopsie. Maar het spreekt wel van een verdacht overlijden. Daarom dat gerechtelijke speurders haar man meenamen om hem te ondervragen. Maar intussen is hij terug vrij. Blijft ook onduidelijk of de villa eigendom is van de overleden vrouw van 69. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken, minima van 6 graden in de Ardennen tot 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt de zon, 20 tot 26 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En maandag veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh. Ja!
2: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo.

Een goeie avond. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de eerste Alpenrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het ging om de 18e rit met aankomst op de Orsière Merlet, een col van eerste categorie. De Zwitser Mauro Schmidt eindigde tweede, de Amerikaan Matteo Jurgensen derde, allebei op 45 seconden van de Ecuadoriaanse winnaar Carapaz. Bij de favorieten bleef het muisstil. Pogacar en Evenepoel eindigden in de peloton op ruim 4,5 minuut. In het klassement verandert er bovenaan niets. Pogacar blijft in het geel en Remco Evenepoel blijft nog altijd tweede. In Duitsland is een bankmedewerker gedood bij een gijzeling in de stad Regensburg in de deelstaat Beieren. De dader zou gewapend zijn met een mes, maar het blijft onduidelijk of hij nog meer slachtoffers maakte in die bank. Maar de Duitse politie denkt dat er nog andere mensen in die bank aanwezig zijn. Agenten van de speciale eenheden konden de dader nog niet lokaliseren. Boven de bank zijn er appartementen. Het motief van de gijzelnemer is voorlopig onbekend. En de Brusselse regering die investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden bij en nog eens 20 mensen extra volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren in Brussel. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden van onze hoofdstad. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken met minima van 6 graden in de Ardennen en 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt die zon. 20 tot 26 graden morgen. Zaterdag dan begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En eens kijken naar maandag, dan veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goeie avond. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de eerste Alpenrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het ging om de 18e rit met aankomst op de Auxerre Merlet, een col van eerste categorie. De Zwitser Mauro Schmidt eindigde tweede. De Amerikaan Matteo Jurgensen derde, allebei op 45 seconden van de Ecuadoriaanse winnaar Carapaz. Bij de favorieten bleef het muisstil. Pogacar en Evenepoel eindigden in de peloton op ruim 4,5 minuut. In het klassement verandert er bovenaan niets. Pogacar blijft in het geel en Remco Evenepoel blijft nog altijd tweede. In Duitsland is een bankmedewerker gedood bij een gijzeling in de stad Regensburg in de deelstaat Beieren. De dader zou gewapend zijn met een mes, maar het blijft onduidelijk of hij nog meer slachtoffers maakte in die bank. Maar de Duitse politie denkt dat er nog andere mensen in die bank aanwezig zijn. Agenten van de speciale eenheden konden de dader nog niet lokaliseren. Boven de bank zijn er appartementen. Het motief van de gijzelnemer is voorlopig onbekend. En de Brusselse regering die investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Dilies en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden bij en nog eens 20 mensen extra volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren in Brussel. Minister-president Dilies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden van onze hoofdstad. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de bonden voorlopig niet willen doen. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken met minima van 6 graden in de Ardennen en 15 graden aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt die zon. 20 tot 26 graden morgen. Zaterdag dan begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. En eens kijken naar maandag, dan veel bewolking en kans op een bui en opnieuw 23 graden.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Viva Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. We'll be right back.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.